0: Hey, Olio.
1: Zijn er last mee? Kijk, ik als jullie de kwaliteit en let in uit, ja. Last mee, Kim. Stop hier, joh.
2: Questa cosa fa un seguito.